Een winterhallen in de vroeg. En het ringsendom is niet als Ruhe. En een lange weisse weg. Verdreigt zich onder mijn schoenen.